0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds de staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
3: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
5: Vargas, de keeper. Of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
3: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet. 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meren 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knoop de Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Leiden heeft te maken met een sterke toename van meldingen van overlast op straat. Het aantal klachten over onder meer bedelaars, mensen die op straat slapen, straatintimidatie en drugs- en drankoverlast is het afgelopen jaar met 65% gestegen. Vooral het stationsgebied, het centrum en de omgeving van de dakloze opvang worden vaak genoemd. De gemeente buigt zich later over mogelijke maatregelen. De gemeente Leiden roept inwoners op om mensen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van volgend jaar. Het gaat om inwoners die zich al jarenlang inzetten voor de samenleving. Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 augustus worden ingediend via lintjes.nl. De onderscheidingen worden traditiegetrouw uitgereikt op de vrijdag voor Koningsdag. En het nieuwe ooievaarsnest in Oegstgeest heeft zijn eerste jong opgeleverd. Nadat het oude nest in maart was omgevallen, plaatste de gemeente een nieuwe ooievaarspaal. De ooievaars bouwden daarop een nieuw nest en inmiddels is een jong geboren. Het kuiken heeft de naam Bo gekregen, als verwijzing naar de afdeling Beheer en Onderhoud, die de nieuwe paal plaatste. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst nog wolkenvelden. Vanmiddag komt er meer zon. Het blijft verder droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. In de regio wordt het 23 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het niet bijzonder druk. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ippenburg 5 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knoop de Bresseplein 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
3: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
2: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
4: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
2: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft, 20 minuten extra reistijd. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Brechtseplein, 20 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Brechtseplein, 10 minuten. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Leiden heeft te maken met een sterke toename van meldingen van overlast op straat. Het aantal klachten over onder meer bedelaars, mensen die op straat slapen, straatintimidatie en drugs- en drankoverlast is het afgelopen jaar met 65% gestegen. Vooral het stationsgebied, het centrum en de omgeving van de dakloze opvang worden vaak genoemd. De gemeente buigt zich later over mogelijke maatregelen. De gemeente Leiden roept inwoners op om mensen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van volgend jaar. Het gaat om inwoners die zich al jarenlang inzetten voor de samenleving. Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 augustus worden ingediend via lintjes.nl. De onderscheidingen worden traditiegetrouw uitgereikt op de vrijdag voor Koningsdag. En het nieuwe ooievaarsnest in Oegstgeest heeft zijn eerste jong opgeleverd. Nadat het oude nest in maart was omgevallen, plaatste de gemeente een nieuwe ooievaarspaal. De ooievaars bouwden daarop een nieuw nest en inmiddels is een jong geboren. Het kuiken heeft de naam Bo gekregen, als verwijzing naar de afdeling Beheer en Onderhoud, die de nieuwe paal plaatste. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst nog wolkenvelden. Vanmiddag komt er meer zon. Het blijft verder droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. In de regio wordt het 23 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4. Daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
3: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijlen en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
2: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
4: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
2: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein is de vertraging een half uur. Dat komt door werkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland van knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leiden heeft te maken met een sterke toename van meldingen van overlast op straat. Het aantal klachten over onder meer bedelaars, mensen die op straat slapen, straatintimidatie en drugs- en drankoverlast is het afgelopen jaar met 65% gestegen. Vooral het stationsgebied, het centrum en de omgeving van de dakloze opvang worden vaak genoemd. De gemeente buigt zich later over mogelijke maatregelen. De gemeente Leiden roept inwoners op om mensen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van volgend jaar. Het gaat om inwoners die zich al jarenlang inzetten voor de samenleving. Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 augustus worden ingediend via lintjes.nl. De onderscheidingen worden traditiegetrouw uitgereikt op de vrijdag voor Koningsdag. En het nieuwe ooievaarsnest in Oegstgeest heeft zijn eerste jong opgeleverd. Nadat het oude nest in maart was omgevallen, plaatste de gemeente een nieuwe ooievaarspaal. De ooievaars bouwden daarop een nieuw nest en inmiddels is een jong geboren. Het kuiken heeft de naam Bo gekregen, als verwijzing naar de afdeling Beheer en Onderhoud, die de nieuwe paal plaatste. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst nog wolkenvelden. Vanmiddag komt er meer zon. Het blijft verder droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. In de regio wordt het 23 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West zijn ongelukken gebeurd. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein een kwartierverdraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid een kwartierverdraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Westerplein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Westerplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio zijn snel aan het oplossen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam nog wel een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar een half uur en dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is even Tine, welkom een nieuwe aflevering van Rudo. Het is de koffieshow met de lekkerste muziek van eigen bodem. En we starten vandaag met Jeffrey Heesen en Loco.
3: Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Kimberly Francis, Laat Me Lekker Leven. En Jeffrey Hezen met Loco. En daarmee zijn we gestart met een nieuwe aflevering van Rudo. Welkom, het is een nieuwe aflevering hier van de Koffieshow, waar we zo meteen naar Wassenaar gaan. Want het college wil €500.000 extra om lekker vlot van start te kunnen. Uiteindelijk hebben ze het gekregen. Beetje spoiler alert. Maar goed, niet iedereen was het er gelijk mee. Eentje hoort zometeen bijvoorbeeld Sonja Hibbert, fractievoorzitter van Progressief, van Pro in Wassenaar. Goed, daarover zometeen meer. Verder hoor je het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En heb ik lekkere tracks voor je. Onder andere van Gino Graus en Favoriete Kroeg.

0: Walter Kroes en Meer dan ooit en André Hazes en een doodgewone man. Jorden hem hier in de koffieshow van Unity NL. Met zometeen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Maar eerst gaan we naar Wassenaar toe, want er was gisteravond een raadsvergadering. Het ging over geld. Het college wilde heel graag 500.000 krijgen van de raad om lekker vlot van start te kunnen gaan. De oppositiepartijen waren het daar niet echt mee eens. Uiteindelijk hebben ze wel ingestemd. Zometeen hoor je fractievoorzitter van Pro, dat is Sonja Hibbert. Maar eerst Laurens van Doeveren. Hij was in gesprek met onze verslaggever Robert Beurse. Hij is van de VVD van het college en wilde graag dat geld hebben. Ze hebben het er zo meteen over, maar eerst over de vaststelling van de jaarcijfers.
1: Ik ben er erg blij mee dat zowel de jaarrekening, dus dat is het financiële afschrift over 2025, met een overschot van 4 miljoen bijna, dat met breed draagvlak is aangenomen en de eerste wijziging op de begroting van 2026, de voorjaarsnota die je noemt, is ook met breed draagvlak aangenomen. Ook de voorjaarsnota staan we in de plus. Dus de begroting staat flink in de plus. En de begroting van vorig jaar eindigt ook met een behoorlijke plus. Dus dat is natuurlijk vanuit financieel opzicht goed nieuws voor de gemeente.
2: Nou was er een pittig debat over 500.000 euro dat u wilt hebben, maar waarvan u eigenlijk niet zo duidelijk kunt zeggen wat u ermee gaat doen. Maar u krijgt het wel.
1: Ja, dat komt eigenlijk heel simpel. Dat is ook vrij logisch. We zijn net een nieuw gemeentebestuur. We zijn een maand begonnen. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad. Daarin zijn 3 nieuwe wethouders toegetreden tot het college. We hebben een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten, waarin ook nieuwe ambities staan om die woningbouw vlot te trekken, meer huizen te gaan bouwen, allerlei zaken op te pakken die voor Wassenaar ontzettend belangrijk zijn, ook voor onze toekomst op lange termijn. En daar hebben we inderdaad nu een 500.000 extra voor uitgetrokken. De plannen daarvoor gaan we nog uitwerken en presenteren. Maar de reden dat we dat nu doen is zodat we nu wel direct aan de slag kunnen.
2: Mevrouw Hibbert, het college krijgt 500.000 zonder dat ze precies zeggen wat ze ermee gaan doen.
3: Ja, een beginnersfout heb ik het maar genoemd. Dat hoort eigenlijk niet. Hè. Het gaat tegen onze morissen in. Onze voorjaarsnota is eigenlijk beleidsarm, zeker in het verkiezingsjaar. Maar ook dit gaat eigenlijk natuurlijk ook tegen onze financiële verordening in. Je kan als college geen krediet vragen zonder dat je uitlegt waar je dat krediet voor nodig hebt en er een plan aan ten grondslag ligt. Dat is hier gewoon niet het geval geweest.
2: Maar u heeft wel ingestemd.
3: We hebben uiteindelijk ingestemd. We hebben nog getwijfeld om tegen de voorjaarsnota te stemmen. Maar er staan ook allerlei zaken in die wel moeten gebeuren waar we het wel mee eens zijn. Het eruit amenderen zou niet gelukt zijn. Was geen meerderheid voor. Dus dan hebben we het maar op deze manier gedaan. We vergeven het college deze ene keer deze beginnersfout. En we hopen dit nooit meer mee te maken.

0: is liefde bij Unity NL met Frank van NetMBC zometeen. Zij komt van het kamp en ook om allemaal maar in mijn armen van Wesley Bronkhorst staat klaar voor je.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Leiden heeft te maken met een sterke toename van meldingen van overlast op straat. Het aantal klachten over onder meer bedelaars, mensen die op straat slapen, straatintimidatie en drugs- en drankoverlast is het afgelopen jaar met 65% gestegen. Vooral het stationsgebied, het centrum en de omgeving van de dakloze opvang worden vaak genoemd. De gemeente buigt zich later over mogelijke maatregelen. De gemeente Leiden roept inwoners op om mensen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van volgend jaar. Het gaat om inwoners die zich al jarenlang inzetten voor de samenleving. Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 augustus worden ingediend via lintjes.nl. De onderscheidingen worden traditiegetrouw uitgereikt op de vrijdag voor Koningsdag. En het nieuwe ooievaarsnest in Oegstgeest heeft zijn eerste jong opgeleverd. Nadat het oude nest in maart was omgevallen, plaatste de gemeente een nieuwe ooievaarspaal. De ooievaars bouwden daarop een nieuw nest en inmiddels is een jong geboren. Het kuiken heeft de naam Bo gekregen, als verwijzing naar de afdeling Beheer en Onderhoud, die de nieuwe paal plaatste. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst nog wolkenvelden. Vanmiddag komt er meer zon. Het blijft verder droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. In de regio wordt het 23 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
4: In de regio West staan een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein is de vertraging een half uur. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wesley Bronckhorst hoorde je hier bij Unity NL. Welkom, het is tijd om even te kijken naar de bekende jarigen van vandaag. Het is 8 juli, de verjaardag van Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal. Nog wel, 35 is hij geworden. Robbie Keane, ook jarig, uit voetballer uit Ierland, 46. En Juan Miguel Mercado, Spaans voormalig wielrenner, 48 geworden. Verder is de verjaardag van Christian Abbiati, voormalig keeper, 49. En het is ook de verjaardag van Renate Schutte, Nederlands presentatrice en fotomodel, 52. Mickey Ogendijk, tegenwoordig de vrouw van Adam Curry, 56 geworden. En Linda de Mol is ook jarig, de presentatrice, is 62 geworden. Christopher G. Moore, jarig, 74, is de Canadees schrijver. En het is ook de verjaardag van Angelica Huston, Amerikaanse actrice en regisseur, vandaag 75. En de laatste jarige die ik voor je heb is van eigen bodem. Nederlandse dichteres is jarig. 76 kaarsjes op de taart van Maria van Dalen.

0: Die groot hit van Just and the Will, Cheerio, aan het einde van de koffieshow. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik meld me morgen weer om 10 uur met een nieuwe koffieshow met de lekkerste muziek van eigen bodem en natuurlijk het nieuws uit je eigen regio. Tot dan.
1: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB+.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vannacht zijn de hulpdiensten in Leiden in actie gekomen nadat de bestuurder van een bootje rond middernacht met zijn hoofd tegen de onderkant van een brug was gevaren. Dat gebeurde ter hoogte van de Koppenhinksteeg. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko is morgenavond om 10:00 in Leiden op een groot scherm te zien. Dat gebeurt bij voetbalvereniging Luchtdunum. Het initiatief komt van verschillende ondernemers en organisaties in de stad. De wedstrijd is gratis te bezoeken en wordt vertoond in de buitenlucht. En er komt warm weer aan vanaf morgen. Voldoende drinken, schaduw opzoeken en ventileren dus op koele momenten. En dat geldt ook voor onze huisdieren. Dat meldt Dierentehuis Stevenshagen nog maar eens extra. De dieren in het asiel, maar ook de huisdieren bij mensen thuis hebben het ook warm. En moeten dus voldoende drinken en niet naar buiten op het warmste moment van de dag. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het begint vandaag bewolkt, maar in de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. Daarom is het aan het eind van de middag nog 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein is de vertraging 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrugseplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: gek.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vannacht zijn de hulpdiensten in Leiden in actie gekomen nadat de bestuurder van een bootje rond middernacht met zijn hoofd tegen de onderkant van een brug was gevaren. Dat gebeurde ter hoogte van de Koppenhinksteeg. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko is morgenavond om 10:00 in Leiden op een groot scherm te zien. Dat gebeurt bij voetbalvereniging Lucht Dunum. Het initiatief komt van verschillende ondernemers en organisaties in de stad. De wedstrijd is gratis te bezoeken en wordt vertoond in de buitenlucht. En er komt warm weer aan vanaf morgen. Voldoende drinken, schaduw opzoeken en ventileren dus op koele momenten. En dat geldt ook voor onze huisdieren. Dat meldt dierentehuis Stevenshagen nog maar eens extra. De dieren in het asiel, maar ook de huisdieren bij mensen thuis hebben het ook warm. En moeten dus voldoende drinken en niet naar buiten op het warmste moment van de dag. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het begint vandaag bewolkt, maar in de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. Daarom is het aan het eind van de middag nog 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. Verder file op de N434 Wassenaar Zoetewoude bij knooppunt Hofvliet. Daar sta je ook 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrugseplein is de vertraging 10 minuten. Het komt door de wegwerkzaamheden op de A20. Die is namelijk dicht richting Hoek van Holland. Voor de afsluiting staat ook een file van 5 kilometer op de A20 zelf. En daar heb je ook 10 minuten vertraging. En verder zijn er problemen op de N434 bij knooppunt Hofvliet. Daar staat namelijk een auto met pech, waardoor de rechte rijstrook richting Zoeterwoude dicht is. En dat merk je op de A44 Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar ook 10 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vannacht zijn de hulpdiensten in Leiden in actie gekomen nadat de bestuurder van een bootje rond middernacht met zijn hoofd tegen de onderkant van een brug was gevaren. Dat gebeurde ter hoogte van de Koppenhinksteeg. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko is morgenavond om 10:00 in Leiden op een groot scherm te zien. Dat gebeurt bij voetbalvereniging Lucht Dunum. Het initiatief komt van verschillende ondernemers en organisaties in de stad. De wedstrijd is gratis te bezoeken en wordt vertoond in de buitenlucht. En er komt warm weer aan vanaf morgen. Voldoende drinken, schaduw opzoeken en ventileren dus op koele momenten. En dat geldt ook voor onze huisdieren. Dat meldt dierentehuis Stevenshagen nog maar eens extra. De dieren in het asiel, maar ook de huisdieren bij mensen thuis hebben het ook warm. En moeten dus voldoende drinken en niet naar buiten op het warmste moment van de dag. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het begint vandaag bewolkt, maar in de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. Daarom is het aan het eind van de middag nog 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein een file van 5 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. Het heeft te maken met de afgesloten A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vannacht zijn de hulpdiensten in Leiden in actie gekomen nadat de bestuurder van een bootje rond middernacht met zijn hoofd tegen de onderkant van een brug was gevaren. Dat gebeurde ter hoogte van de Koppenhinksteeg. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko is morgenavond om 10:00 in Leiden op een groot scherm te zien. Dat gebeurt bij voetbalvereniging Lucht Dunum. Het initiatief komt van verschillende ondernemers en organisaties in de stad. De wedstrijd is gratis te bezoeken en wordt vertoond in de buitenlucht. En er komt warm weer aan vanaf morgen. Voldoende drinken, schaduw opzoeken en ventileren dus op koele momenten. En dat geldt ook voor onze huisdieren. Dat meldt Dierentehuis Stevenshagen nog maar eens extra. De dieren in het asiel, maar ook de huisdieren bij mensen thuis hebben het ook warm. En moeten dus voldoende drinken en niet naar buiten op het warmste moment van de dag. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het begint vandaag bewolkt, maar in de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. Daarom is het aan het eind van de middag nog 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kwartier. Dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A20. Die is de komende tijd dicht tussen Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
4: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: Hier zingt ze mee.
1: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch, waarom blijf je?

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Duikers van het arrestatieteam van de politie hebben vanochtend in het water van de Oude Rijn in Leiden gezocht naar een mobiele telefoon. Die zou bij het ongeluk dat vannacht daar plaatsvond in het water zijn gevallen. De opvarende van een speedboot raakte zwaar gewond toen hij met zijn hoofd tegen een brug ter hoogte van de Koppingsteeg klapte. De politie meldt dat hij de vaartuig met zijn telefoon aan het filmen was en daardoor niet goed oplette. De schipper, die minderjarig is, is aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het nieuwe college van Wassenaar krijgt een startbudget van €500.000 om nieuwe plannen uit te werken. Dat leidde gisteravond tijdens de behandeling van de voorjaarsnota tot een flink debat in de gemeenteraad. Het college heeft namelijk nog geen uitgewerkt plan voor het geld en daar heeft de oppositie grote moeite mee. Uiteindelijk stemde een meerderheid toch in. En ook geld voor drumfanfare Amigo in Leiden. Ze hebben €5.000 gekregen van de Vriendenloterij. De muziekvereniging is uitgeroepen tot Club van de Week. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de show en marching band. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het warm, de hele dag schijnt de zon en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. Bijna 100 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Kwartiertje op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Duikers van het arrestatieteam van de politie hebben vanochtend in het water van de Oude Rijn in Leiden gezocht naar een mobiele telefoon. Die zou bij het ongeluk dat vannacht daar plaatsvond in het water zijn gevallen. De opvarende van een speedboot raakte zwaar gewond toen hij met zijn hoofd tegen een brug ter hoogte van de Koppingsteeg klapte. De politie meldt dat hij de vaartuig met zijn telefoon aan het filmen was en daardoor niet goed oplette. De schipper, die minderjarig is, is aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het nieuwe college van Wassenaar krijgt een startbudget van €500.000 om nieuwe plannen uit te werken. Dat leidde gisteravond tijdens de behandeling van de voorjaarsnota tot een flink debat in de gemeenteraad. Het college heeft namelijk nog geen uitgewerkt plan voor het geld en daar heeft de oppositie grote moeite mee. Uiteindelijk stemde een meerderheid toch in. En ook geld voor drumfanfare Amigo in Leiden. Ze hebben €5.000 gekregen van de Vriendenloterij. De muziekvereniging is uitgeroepen tot Club van de Week. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de show en marching band. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het warm, de hele dag schijnt de zon en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 163 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein met 40 minuten tijdsverlies. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. Kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. 4 kilometer file bij afrit Brielen. Half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. Daardoor file op de A16. Daar dus een half uur vertraging vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrecht. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland door de werkzaamheden voor het Terbrechtseplein 5 kilometer file en 25 minuten oponthoud. En die vertraging heb je ook op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: liggen ze weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijlse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 160 kilometer file staat er in onze regio. Ik geef je de files met de meeste vertraging. Een kwartier bijvoorbeeld op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat is op knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Hoogmade 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Harmelen 13 kilometer file. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nooddorp, daar is iemand onwel geworden. Inmiddels een kwartiertje vertraging door 6 kilometer file daarachter. Half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij het Terbrechtseplein 12 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden op de aansluitende A20. Op die A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met ook een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging bij Wassenaar als je over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! En dat betekent wederom een drukke avondspits. Sterkte als je in de file staat. De middagshow is begonnen met nu Donnie en Yves Berendsen. Dit is Nachtenlang. Yeah!

0: Donny en Yves Berendsen met Nachtelang. En die hoorde je bij Unity NL. Het is woensdag, de week is officieel door midden. Mega druk op de weg. En in die hele lange file stond ook Susanna Veldmeijer. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, hoe laat ben jij vanuit Soest, jouw woonplaats, vertrokken dan vandaag?
1: Nou, om precies te zijn, 3:11.
0: Wauw. Ja. Dus dat betekent een stukje waar je normaal, ik denk, 1:40 over zou moeten doen?
1: Heb ik nu heel lang over gedaan. En ik dacht zelfs op een gegeven moment, oh, wat als ik het nou niet ga redden.
0: En wat is dan een beetje, als jij in de file staat, wat doe jij dan? Luister jij radio? Doe jij de nagels lakken? Ga je appen? Wat ga je doen?
1: Nou, eigenlijk word ik er heel rustig van. Ja, dat is toch wel eigenlijk toch wel mijn momentje dat ik even niks hoef te doen.
0: Oké, eigenlijk gewoon lekker zitten. Ja. En denken, nou ja, weet je, het gaat vanzelf wel weer rijden. En dan komen we wel op de plaats van bestemming.
1: Ja, want als ik telefoontjes ga plegen, gaat het fout. Want dan ben ik veel te druk met het gesprek. En dan denk ik, oh, ik had hier rechtsaf gemoeten.
0: Dus eigenlijk gewoon chaotisch in de auto?
1: Ja.
0: En hoe doe je dat dan als je naar boekingen moet? Want dan kom je natuurlijk heel vaak op plekken die je niet kent. Gekke weggetjes, donkere paden, dorpjes waarvan je denkt, ja, moet ik links, moet ik rechts?
1: Ja, dan heb ik mijn eigen chauffeur natuurlijk. Mijn man gaat altijd met me mee.
0: En die kent de weg gewoon van A tot Z?
1: Vaak wel.
0: Ja, dat is dan wel lekker. Ja, en dan word je gewoon gereden.
1: Het liefste wil hij dat ik ook natuurlijk op zijn gevoel rijd. En dan zegt hij, je moet hier rechts, daar links, of bla bla bla. Ik rijd altijd op navigatie.
0: Gewoon altijd. En dan kom je er ook gewoon, toch?
1: Jazeker.
0: Is gewoon het belangrijkste. Ja, Susanna, hoe gaat het sowieso met je? Als we eventjes gaan kijken naar waarvoor je hier bent, de muziek.
1: Ja, heel goed, heel goed. Ik ben heel blij met hoe het op dit moment gaat. Nieuwe single natuurlijk en heel veel positiviteit. Dus ik ben heel blij.
0: Nou, dacht ik het eigenlijk al. Ik vroeg het je net en je zei, ja, we gaan weer de vakantie naar Kroatië. Die staat weer op het programma.
1: Ja, je vroeg het al en ik wilde eigenlijk eerst een grapje maken. Maar ik dacht, ach nee, doe maar niet.
0: Ja, wat
1: maar
0: had je willen zeggen? We gaan dit jaar naar Terschelling? Of
1: Spanje, gewoon heel iets anders.
0: Ja, ja. Had ook gekund.
1: Had ook gekund. Nee, het wordt echt Kroatië. Ja, het is toch wel ons land. We gaan wel weer terug naar het plekje waar we jaren geleden een paar jaar geweest zijn. En we gaan weer even terug naar de camping waar mijn oudste zoon zijn liefde heeft gevonden.
0: Oké, en komt die liefde daar dan ook, zeg maar? Komen al die mensen dan altijd weer allemaal samen een beetje tegelijkertijd?
1: Ja, mijn oudste zoon gaat ook mee, mijn jongste zoon ook. En zijn meisje gaat natuurlijk ook mee, dus het wordt een hele mooie vakantie.
0: En wanneer gaat de reis starten? En ik durf het bijna niet te vragen, maar is het dan jouw man die achter het stuur zit of ga jij ook rijden?
1: Nee, mijn man zit achter het stuur en ongeveer over een week of 2,5 dan gaan we vertrekken.
0: Lekker! Even gewoon een paar weken ontspannen.
1: Helemaal niks.
0: En ga je dan zeg maar wel de banden meenemen dat je daar nog wel eens een keer een liedje zingt? Of is dat ook echt gewoon uitgesloten?
1: Nou ja, kijk, ik zeg altijd vakantie is vakantie. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het altijd wel heel gezellig vind. Dus de banden gaan eigenlijk altijd mee. Die heb ik gewoon standaard bij me. En als we een gezellig avondje hebben, waarom niet?
0: Nou heb jij een paar maanden geleden een liedje uitgebracht. Een duet met Frank Verkooyen.
1: Ja.
0: Hoe is die samenwerking? Nou, je zit bij hem in de studio. Maar wanneer kwam zeg maar het idee van, oké, we gaan samen daadwerkelijk een keer een eigen plaat opnemen?
1: Ja, dat is eigenlijk al heel lang geleden. Dat kan wel 1,5 jaar geleden zijn dat Frank zoiets had van, goh, het lijkt me leuk om eens een keer samen een duet te doen. En vooral omdat veel mensen zeiden dat onze stemmen heel goed bij elkaar kwamen.
0: Ja.
1: Had Frank een heel leuk idee. Dat moest uitgewerkt worden. En ik wilde eigenlijk nog wel eerst even wat eigen singles uitbrengen. Totdat Frank het liedje klaar had en ik helemaal overtuigd was.
0: En die plaat is uitgekomen. Hebben jullie die ook wel eens samen echt kunnen doen op de bühne?
1: Jazeker, we hebben hem laatst bij 538 gedaan. En op de bühne inderdaad, als we elkaar kruisen, dan proberen we altijd even het laatste liedje samen te doen.
0: Ja, en hoe vaak worden jullie dan tegenwoordig, of althans dat je dat dan merkt, dat jullie samen gepland worden achter elkaar? Of eerst Frank of eerst jij?
1: Ja, dat begint nu wel te komen. Kijk, mensen moeten natuurlijk ook een klein beetje wennen. Misschien aan de combinatie, maar de reacties zijn heel enthousiast. En het gebeurt natuurlijk niet wekelijks. Maar het gebeurt zo nu en dan dat we samen inderdaad geboekt worden.
0: Volgens nog een gelegenheidsduo, zeg jij, er zit misschien wel meer in?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, het lijkt me ontzettend leuk. Dus waarom niet?
0: Gewoon 1 keer in de zoveel tijd?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: 1 keer in het jaar, 1 keer per 2 jaar of zo?
1: Ja, gewoon leuk de mensen verrassen.
0: Hey, we gaan het zo meteen hebben over de nieuwe single. Ook de singletrack van deze week komt eraan. Nou,

0: magnifiek.
1: Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede deze week. De singletrack die heet Tour de France. En die hoorde je bij Unity NL tijdens de middagshow. Daarvoor Frank Verkooyen en Susanna Veldmeijer met Veel Leuker Met Jou. Ja, en na een duet is het weer tijd voor een solo liedje. Die is eigenlijk pas een week geleden officieel uitgekomen.
2: Ja, dat klopt.
1: En jij bent er eigenlijk wel heel erg blij mee, begrijp ik.
2: Ja, ja. En eigenlijk vind ik, ik geloof wel in sommige dingen die op je pad komen. Ik was eigenlijk gewoon aan het luisteren. Dan doe ik op Spotify gewoon één liedje aanklikken, Nederlandstalig. En dan gaat hij eigenlijk door met Nederlandstalige muziek. En dit liedje kwam voorbij en dit was eigenlijk een Engels liedje. En ik dacht van, goh, heel bijzonder dat deze eigenlijk in mijn playlist voorbij komt.
1: Ik wou net zeggen, want jij zegt, ik deed een Nederlands liedje aanzetten. En uiteindelijk komt er dus een Engelstalig liedje. En dat kende jij niet en jij sloeg daar wel een soort van op aan.
2: Gelijk, gelijk. Ik had gelijk dat ik zoiets had van, oké. En ik heb hem ook gelijk doorgestuurd naar mijn man. En die was net zo enthousiast als dat ik was. En we hadden echt zoiets van, ja, goh, dit moet zo zijn. Want het is heel bijzonder dat dit ineens zo eigenlijk voorbij komt.
1: Ja.
2: Nou, gelijk doorgestuurd naar Frank Verkooyen. En eigenlijk, ja, gelijk gas op.
1: Gewoon meteen, dit moeten we uit gaan werken. Hier moeten we een single van gaan maken. Van wie was dan het origineel eigenlijk?
2: Als ik het goed uitspreek, Sigi in the House.
1: Het zou zomaar kunnen.
2: Ja.
1: Maar het zegt me helemaal niks.
2: Nou ja, mij toen ook nog niet. Het is gewoon echt een supernummer.
1: Ja, wat zei Frank Verkooyen toen hij het liedje hoorde? Kon hij daar meteen wat mee? Of had hij zoiets van, oké, daar kunnen we wel een poging mee proberen om wat te doen?
2: Nou, die was nog enthousiaster dan ik. Want ik heb zelfs nog getwijfeld van, goh, moeten we hem toch nog over de zomer heen gaan tillen? Normaal doe ik eigenlijk nooit zo snel een single ergens achteraan. Maar Frank zei gelijk, nee, dit wordt echt dit moet gewoon een zomersingle worden. We gaan knallen. Dus,
1: zonder om hem te laten liggen.
2: Ja.
1: De Nacht van je Dromen, dat is de titel geworden. Is die dan letterlijk vertaald? Of zeg je, nee, het is wel echt een compleet ander liedje. Echt wel in de sound, in de stijl van Susanna Veldmeijer.
2: Ja, precies het laatste wat je zegt. Het is niet vertaald. Het is echt helemaal gebaseerd op hoe wij dat graag willen. Hoe wij in het jasje van Susanna Veldmeijer het wilden doen.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk wel goed gekomen.
1: En afgelopen vrijdag dus uitgekomen.
2: Ja.
1: Wat waren de reacties? Was dat meteen spannend, 12 uur 's nachts? Je weet, hij komt online. Mensen kunnen er nu wat van gaan vinden.
2: Nou, normaal wil ik nog wel eens wat laten luisteren aan vrienden of familie. Maar deze keer heb ik het niet gedaan. Want ik had zoiets van, ik wil gewoon iedereen verrassen. En de reacties waren gewoon fantastisch. Ja, de telefoon stond helemaal roodgloeiend.
1: En afgelopen weekend heb je hem ook al ergens een keer live meteen op de bühne kunnen doen?
2: Ja, ik heb een heel druk weekend gehad. Dus ik heb hem eigenlijk

0: Het hele weekend mogen zingen. En ja, tuurlijk heb je dat mensen zoiets hebben van... oh, nieuwe singles. Ze zijn even nieuwsgierig en kijken wat er gebeurt. Ja, het is natuurlijk een heel dansbaar nummer. Dus ja, heupjes lossen en swingen maar.
1: Qua inhoud, de nacht van je dromen. Ben je iemand die vaak 's nachts wakker wordt dat je denkt van... jammer, die droom is nu weer voorbij. Of onthoud jij het ze eigenlijk nooit?
0: Nou, volgens mij luistert mijn man mee, dus ik ga hier niet op in.
1: Oh, dat is een heel verstandig antwoord. Liedje is overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen bij Unity.nl. De nacht van

0: Ja, blijft eigenlijk een ongelofelijke droom. En die droom die is gewoon werkelijkheid geworden voor Justin de Wild. Zijn Cheerio die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor het liedje dat ook over dromen gaat, maar dan de nacht van je dromen. Ja, en waar die dan exact over gaat, daar deed Susanna min of meer een beetje geheimzinnig over. Het is in ieder geval de nieuwste van Susanna Veldmeijer. Echt een lekkere plaat dit.
1: Dankjewel. En ik hoop natuurlijk dat het ook zo'n succes mag worden natuurlijk.
0: Ja, heb je dan zoiets van dit kan eigenlijk iedereen overkomen, dus waarom mij niet?
1: Ja, tuurlijk, het kan iedereen overkomen, maar het is niet zozeer dat ik me de vraag stel van waarom mij niet. Dat zijn dingen die, dat komt op je pad.
0: Zou je er klaar voor zijn? Ik bedoel, Justin, 22, die gaat echt gewoon het complete land door, is bijna nooit meer thuis. Stel nou dat jou dat overkomt, heb je dan zoiets van dan pak ik dat met beide handen aan? Of?
1: Ja, met handen en voeten.
0: Gewoon meteen?
1: Jazeker. Mijn kinderen zijn nu op een leeftijd dat ze niet meer natuurlijk aan mama hangen. Ze zijn bijna 23 en bijna 17.
0: Ja.
1: Dus ze kunnen, ze vinden de eigen weg wel. Dus ja, ik ben er klaar voor.
0: Echt gewoon volwassen. En jij hebt zoiets van, als het komt, dan gaan we er gewoon voor de volle 1000% voor.
1: Juist.
0: Maar ja, hoe groot is die kans? Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag.
1: Ja, weet je, en hoop moet je altijd hebben. En dromen ook natuurlijk.
0: Nou, dat is waar. En daar gaat dus de nieuwe single over. Overal te streamen, overal te downloaden. En is er ook een videoclip, Susanna?
1: Ja, videoclip is er ook. Die is opgenomen in Noordwijk bij Beach Club O. Mm-hmm. Een fantastische dag.
0: Mooie plek.
1: Heel warm. Heel warm, maar heel mooi.
0: Heb je dat opgenomen in dat weekend met Code Rood?
1: Volgens mij was het in die week. Ja,
0: dat is 2 weken geleden.
1: Ja.
0: Dus dat is echt eventjes heel snel veel actie achtergezet.
1: Ja.
0: En het liedje is dus gewoon nu overal te beluisteren. Krijg je nu ook nog steeds toffe reacties en mensen die zeggen, hé, maar dit is leuk.
1: Ja, maar ook over de clip. Want het is een hele frisse, kleurrijke clip. En het is gewoon heel mooi geworden. Het past gewoon allemaal zo goed in elkaar. En het is gewoon het liedje van nu. Het is gewoon fris, zomers, dansbaar. Ja.
0: De nieuwste van Susanna Veldmeijer. En ze is hier in de studio van Unity NL. Over het volgende liedje ga ik gewoon niet al te veel vragen. Nee, ik ga het gewoon niet doen.
1: Doe maar niet.
0: Het was een one night stand. Liedje met een dikke vette knip.

0: ben ik eigenlijk wel een klein beetje benieuwd of Susanna Veldmeijer weet wat het is eigenlijk, een Tinto de Verano.
1: Nee.
0: Ken je sangria?
1: Ja, dat ken ik wel.
0: Ja, dit is eigenlijk een soort van sangria, alleen dan echt voor de Spanjaarden.
1: Oh, echt?
0: Ja, zonder stukjes fruit erin. En dit is eigenlijk de wat chiquere versie van de sangria.
1: Oh, nou, toch een keer proberen.
0: Dus even een tip voor iedereen die naar Spanje gaat. Bestel een keertje een Tinto de Verano. En geloof me, dat ga je lekker vinden.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Joey Nicolai, daarvoor Henk Dissel, de man die onlangs in het huwelijksbootje is getreden met gekke Henkie. En het was een one-night stand van Susanna Veldmeijer.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, binnenkort op vakantie. Daarna zeg jij, we gaan echt wel gewoon door met hetgeen waar we nu weer mee zijn begonnen. Veel plaatjes maken.
1: Ja, daar gaan we zeker mee door. En ik, ik blijf vooral muziek luisteren. En als er weer iets op mijn pad komt waarvan ik denk, hey, dat moet ik gewoon gaan doen, dan ga ik dat gewoon doen.
0: Dus eigenlijk heel veel Spotify luisteren en je oren en ogen geopend houden.
1: Ja, dat sowieso. Dat sowieso.
0: En kijken wat er dan gaat gebeuren.
1: Ja, ja, ja. We gaan eerst even genieten van deze plaat natuurlijk. En na de zomervakantie gaan we gewoon kijken wat het gaat doen.
0: Ja, want jij zei net tegen mij, na het draaiorgel, liedje gaan we zo meteen ook draaien, 2024, is er ergens iets veranderd?
1: Ja, ja.
0: Wat is dat? Waar merk je dat aan?
1: Ja, het is heel gek wat er toen eigenlijk gebeurd is. Het is natuurlijk een heel oud liedje van Marianne Weber, wat heel veel mensen eigenlijk niet wisten.
0: Klopt.
1: Het is echt een Susanne Veldmeijer liedje. En dat is ook echt wat ik gewoon heel graag zing, ook op het podium. Ja, het heeft zoveel deuren voor mij geopend. Gewoon dat ik soms denk van, hoe kan het?
0: Ja, het grappige is, het is natuurlijk van Marianne een soort van vergeten liedje. Volgens mij is het ook nooit echt een single geweest.
1: Nee.
0: En dan kom je daarmee uit en dan wordt het eigenlijk als het ware omarmd door alles en iedereen.
1: Ja, maar ook juist heel goed omarmd. Het is ook, er is niet één die gezegd heeft, goh, wat heb jij gedaan? Nee, gewoon van, wauw, wat heb je het mooi gedaan.
0: Gewoon meteen vrolijk, gezellig.
1: Ja.
0: Heb je toentertijd ook nog reactie van de Marianne gehad?
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Die is dan uitgebleven?
1: Ja, wat niet is, kan nog komen.
0: En is het een liedje waarvan je zegt, altijd als ik hem doe, dan heeft dat meteen erkenning bij de mensen. Is het ook meteen vrolijk en gezellig?
1: Ja, gelijk. Want het draaiorgel heeft dus mij echt wel weer helemaal teruggebracht. En zodra die ingestart wordt, zie je eigenlijk mensen al gaan draaien met de hand. En ja, dus toch wel het liedje wat ik gewoon altijd op het podium moet blijven doen.
0: En maar hoe doet hij het dan op TikTok? Want als jij zegt, mensen gaan meteen met die hand draaien, alsof je echt aan zo'n draaiorgel staat, dan zou dit toch ook een soort van TikTok-hit moeten of misschien nog wel kunnen worden?
1: Nou ja, je zegt het nu. Misschien moet ik eens even een draaiorgel gaan opzoeken. En eens even goed flink gaan draaien en het op TikTok gaan zetten.
0: Ja, gewoon zaterdagmiddag de stad ingaan. Die dingen die staan overal in die winkelstraten.
1: Ja, en hij is op het draaiorgel te luisteren. Hè?
0: Ja, is er echt een boek van?
1: Ja, is speciaal gemaakt.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En waar worden die dan afgespeeld? Is dat dan één draaiorgel die dat doet? Of is die echt wel verspreid door het land?
1: Ik weet dat het één bedrijf is die dat boek heeft laten maken. En die draaiorgels gaan door heel het land.
0: Heel gaaf. Ja. Heb je dan wel eens ergens gelopen dat je dacht, hey, ik hoor hem op de achtergrond?
1: Ik niet, maar mijn zoon wel.
0: Echt heel tof.
1: Ja.
0: Het draaiorgel. Ja, het is en blijft een mooi, eigenlijk gewoon ouderwetse instrument.
1: Ja, fantastisch.
0: Pure nostalgie. De middagshow van Unity NL met Jari Helligers na het draaiorgel. Dit is Susanna Veldmeijer.

0: Jari Hellegers, Vlam in de Pan en het draaiorgel van Susanna Veldmeijer. Liedje waar ze dus vaak op geboekt wordt en een liedje waarvan jij zegt, die staat op een soort van eenzame hoogte.
1: Jazeker, ik moet hem gewoon doen. En als ik hem niet doe, dan moet ik hem alsnog doen, want dan zijn de mensen, hé, je draaiorgel.
0: Ja, maar ik denk dat hij altijd wel standaard op het setlijstje staat, toch?
1: Altijd.
0: Hij mag niet ontbreken. Hé, de komende week, wat staat er bij jou allemaal in de agenda?
1: Nou, ik ben voorlopig nog even 2,5 week erg druk, elk weekend. En dan gaan we natuurlijk de vakantie in. En dan ga ik heel even rust houden. En daarna gaat de agenda weer, ik hoop, goed vol lopen.
0: En dan zo meteen lekker naar huis toe. Is er gekookt voor je, ja of nee?
1: Ja, ik kreeg net een appje of ik nog mee at. Dus dat is mijn schoondochter, die is thuis aan het koken voor de mannen. Dus ik denk dat ik me wel even aan ga schuiven.
0: En wat hoop je dat er dan in de pan zit?
1: Nou, ik kreeg een appje shawarma.
0: Dat is altijd goed, toch?
1: Altijd goed.
0: Lekker broodje, beetje saus erbij.
1: Heerlijk.
0: En genieten. Hey, ik ga jou een mooie vakantie toewensen.
1: Dankjewel.
0: Voor meer informatie, waar ben je allemaal te vinden op de socials?
1: Ik ben te vinden onder Susanna Veldmeijer op TikTok, Instagram en Facebook. En natuurlijk heb ik een hele mooie website, www.susannaveldmeijer.nl.
0: Geniet van Kroatië.
1: Ga ik zeker doen.
0: Geniet van de shawarma.
1: Ga ik ook zeker doen.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, dankjewel.
0: Zometeen hier Monique Smit en Op één been. En dit is De Ware Man. Je hoort muziek van Susanna.

het is vooral een beetje wankel op één been, denk ik. Monique Smit op één been en Susanna Veldmeijer met De Ware Man. Die hoorde je bij Unity NL. En Susanna op dit moment weer onderweg in de auto. Nou, ik hoop dat dat goed gaat. In ieder geval op navigatie. Haar foto die staat op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Straks na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. Morgen vanaf 10 uur de koffieshow met Rudo. En ik ben er morgen om 5 uur weer. Met ook weer gasten in de studio. Ben je benieuwd wie er komen? Check dan even onze eigen website unitynl.nl. Voor jou betekent liefde niets. Dit is Menno Abbe.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file altijd nog op de wegen in onze regio. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam nog 14 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. Op de A12 verderop richting Den Haag is bij Nooddorp de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer daar met een uur op onthoud. Kwartiertje vertraging op de A16. Breda, Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. En even kijken, verderop richting Rotterdam voor Terbrechtseplein nog eens een kwartier vertraging. En daar loopt het vast door de werkzaamheden op de A20. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Maar de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland veroorzaken altijd nog een half uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar Centrum 20 minuten op onthoud. Vanuit Den Haag naar Wassenaar, de andere kant op bij Wassenaar Noord 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity in

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Duikers van het arrestatieteam van de politie hebben vanochtend in het water van de Oude Rijn in Leiden gezocht naar een mobiele telefoon. Die zou bij het ongeluk dat vannacht daar plaatsvond in het water zijn gevallen. De opvarende van een speedboot raakte zwaar gewond toen hij met zijn hoofd tegen een brug ter hoogte van de Koppingsteeg klapte. De politie meldt dat hij de vaartuig met zijn telefoon aan het filmen was en daardoor niet goed oplette. De schipper, die minderjarig is, is aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het nieuwe college van Wassenaar krijgt een startbudget van een 500.000 euro om nieuwe plannen uit te werken. Dat leidde gisteravond tijdens de behandeling van de voorjaarsnota tot een flink debat in de gemeenteraad. Het college heeft namelijk nog geen uitgewerkt plan voor het geld. En daar heeft de oppositie grote moeite mee. Uiteindelijk stemde een meerderheid toch in. En ook geld voor drumfanfare Amigo in Leiden. Ze hebben 5.000 euro gekregen van de Vriendenloterij. De muziekvereniging is uitgeroepen tot Club van de Week. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de show en marching band. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het warm, de hele dag schijnt de zon en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dat is een fikse avondspits in onze regio. Daar is nog 89 kilometer file van over. Zo rijden we nog langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartiertje vertraging bij Leidschendam. Na 12 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nooddorp na een ongeluk. Nog 20 minuten oponthoud daar. Nog veel vertraging door de werkzaamheden op de A20. Die vormen een file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein 12 kilometer en 50 minuten oponthoud. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging ook nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. En een kwartier vertraging bij Bersenhoek Noord als je over de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige tourdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files nog in onze regio. 30 kilometer nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hofvliet. 5 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer file daar. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland door de werkzaamheden voor Terbrechtseplein. Nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging nog op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar 2 kilometer file. Na een ongeluk is daar nog de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Duikers van het arrestatieteam van de politie hebben vanochtend in het water van de Oude Rijn in Leiden gezocht naar een mobiele telefoon. Die zou bij het ongeluk dat vannacht daar plaatsvond in het water zijn gevallen. De opvarende van een speedboot raakte zwaar gewond toen hij met zijn hoofd tegen een brug ter hoogte van de Koppingsteeg klapte. De politie meldt dat hij de vaartuig met zijn telefoon aan het filmen was en daardoor niet goed oplette. De schipper, die minderjarig is, is aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het nieuwe college van Wassenaar krijgt een startbudget van een 500.000 euro om nieuwe plannen uit te werken. Dat leidde gisteravond tijdens de behandeling van de voorjaarsnota tot een flink debat in de gemeenteraad. Het college heeft namelijk nog geen uitgewerkt plan voor het geld en daar heeft de oppositie grote moeite mee. Uiteindelijk stemde een meerderheid toch in. En ook geld voor drumfanfare Amigo in Leiden. Ze hebben 5000 euro gekregen van de Vriendenloterij. De muziekvereniging is uitgeroepen tot Club van de Week. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de show en marching band. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 15 graden. Morgen is het warm, de hele dag schijnt de zon en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Staat op de auto op knooppunt Prins Klausplein. 7 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier zingt ze mee. Hier

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Maak me blij.
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: jij. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.